Doe nog met z'n maak, kom op gaan. Ze doet dat, ze maar. Woensdag, kino, hangen, noor, van moet ze gaan. Ze doet dat, ze maar. Het mocht dood, toch, pikak, spijt, zag ik ook. Wist de pocht, ze wel. Het mocht dood, ze maar. Toch gaat ze iets te piek, woensdag. Ook, ja, ze doet dat, ze maar. Mag het, ze, op elkaar verder.